0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei. De dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
0: Dit is Omroep Castricum.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. De rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager. En boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
0: Dit is Omroep Castricum.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Castricum.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
4: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Castricum.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding. Persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training. Voor echt resultaat.
4: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Kast.

ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De formatie in Bergen gaat verder zonder winnaar van de verkiezingen Ons Dorp. Kieslokaal, ProBergen, D66, CDA en VVD hebben twee informateurs benoemd die de komende weken werken aan een akkoord. Dat zijn Pieter Kors, oud-wethouder in Den Helder, en oud-staten- en Kamerlid Martijn Bolkestein. Ons Dorp, goed voor 7 van de 21 raadzetels, stelde volgens de partij te hoge eisen, waaronder 3 wethoudersposten. Die partij belandt daardoor in de oppositie. In Herengewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

0: gebeuren. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Schorreldam. 2 inbrekers werden dinsdagavond al op heterdaad betrapt, maar 3 mannen vluchten weg. Ze werden opgespoord dankzij de drone van de politie en een politiehelikopter. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet. 1 verdachte raakte daarbij gewond. De 5 verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
1: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
0: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
2: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
0: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Omroep Castricum.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad 8 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. Op de N235 Purmerend Amsterdam. Bij Ilpendam 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager. En Boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
7: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Kast.

Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De formatie in Bergen gaat verder zonder winnaar van de verkiezingen Ons Dorp. Kieslokaal, ProBergen, D66, CDA en VVD hebben twee informateurs benoemd die de komende weken werken aan een akkoord. Dat zijn Pieter Kors, oud-wethouder in Den Helder, en oud-staten- en Kamerlid Martijn Bolkestein. Ons Dorp, goed voor 7 van de 21 raadzetels, stelde volgens de partij te hoge eisen, waaronder 3 wethoudersposten. Die partij belandt daardoor in de oppositie. Een motorrijder is woensdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Herugowaard. Dat gebeurde in de Flemmingstraat op bedrijventerrein Zandhorst. De motorrijder moet van de weg zijn.

0: en geraakt en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een bedrijfspand. Daarbij raakte de bestuurder van de motor bekneld. De brandweer moest eraan te pas komen om hem te bevrijden. Het slachtoffer ging daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis. Het is voorlopig verboden om aan te meren bij het Pannenkoekeiland in het Uitgeestermeer. Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer heeft een aanmeerverbod uitgevaardigd omdat de beschoeiing in slechte staat verkeert. Dat kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom is het voorlopig verboden om bij het eiland dat in de buurt ligt van Klein Dorregeest in Uitgeest aan te meren en om het eiland te betreden. Vrijwilligers van de Rommelmarkt op de Ontmoetingskerk in Irugewaard krijgen hun parkeerboetes niet kwijtgescholden. Tijdens de jaarlijkse markt werden 9 bekeuringen uitgedeeld voor fout parkeren. Volgens de gemeente stonden auto's op de stoep en in het groen. Vrijwilligers vinden de bekeuringen onbegrijpelijk omdat de markt geld inzamelt voor goede doelen. De gemeente benadrukt dat de parkeerregels ook tijdens evenementen gelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
1: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
0: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
2: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuten 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
0: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Omroep Castricum.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam door olie op de weg tussen Naarden en Knoopend Diemen 12 kilometer file en 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Castricum.

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het risico op een duinbrand is de afgelopen dagen flink afgenomen. Dat is te danken aan enkele regenbuien de afgelopen dagen. De veiligheidsregio hield vorige week rekening met een hoog risico op natuur- en duinbranden in het Noord-Hollands Duinreservaat en de Schorrolse Duinen. Daarom zaten de brandweerkorpsen van Castricum en Bergen afgelopen vrijdag overdag preventief op de kazerne. Dat is deze week niet nodig, maar de brandweer blijft wel waakzaam. In Herengewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Zwembad De Beek in Bergen heeft een nieuwe licentie voor het zwemonderwijs dat daar gegeven wordt. Landelijk worden de voorwaarden voor zwemlessen continu aangescherpt. En dit jaar kwamen daar ook nieuwe richtlijnen voor het onderdeel survival zwemmen bij. Medewerkers van Zwembad De Beek hebben daarom een extra cursus gevolgd en inmiddels is de licentie toegekend. Het is volgens het zwembad belangrijk om altijd te blijven vernieuwen. Hondenbezitters in recreatiegebied Geesmerambacht krijgen een beloning als ze hun hond aanlijnen. BOA's delen gratis bonnen uit voor een hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te bewegen om zich aan de regels te houden. Sinds april geldt weer een aanlijnplicht in het Geesmerambacht. Het recreatieschap laat weten dat steeds meer baasjes hun hond aan de lijn houden en dat het aantal overtredingen afneemt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: weer. Hoor je thuis.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
1: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
3: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
1: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Omroep Castricum.
5: Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden 14 kilometer en 3 kwartier vertraging lang benzine op de weg. De weg is weer vrij. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 201 Hilversum uit Hoorn tussen Afrit Nederoost en Berg en Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager en boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
8: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep

Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het risico op een duinbrand is de afgelopen dagen flink afgenomen. Dat is te danken aan enkele regenbuien de afgelopen dagen. De veiligheidsregio hield vorige week rekening met een hoog risico op natuur- en duinbranden in het Noord-Hollands Duinreservaat en de Schorrelse Duinen. Daarom zaten de brandweerkorpsen van Castricum en Berg afgelopen vrijdag overdag preventief op de kazerne. Dat is deze week niet nodig, maar de brandweer blijft wel waakzaam. In Eerugewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Schorreldam. 2 inbrekers werden dinsdagavond al op heterdaad betrapt, maar 3 mannen vluchten weg. Ze werden opgespoord dankzij de drone van de

0: politie en een politiehelikopter. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet. Eén verdachte raakte daarbij gewond. De vijf verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Maar nu eerst het nieuws van 10 uur. Omroep Afrika. Hier hoor je thuis.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Kast.

Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Alkmaar is een grote brand uitgebroken bij afvalverwerker Sortiva. Vanochtend werd rond 7:45 een brand gemeld. Volgens de melding ging het toen al meteen om een zeer grote brand. De rook was van verre zichtbaar. Meerdere bluseenheden van de brandweer rukten met spoed uit om het vuur onder controle te krijgen. Het bedrijf op de Boekelemeer slaat verschillende soorten afval op en verwerkt die. De gemeente Alkmaar heeft een nieuw soort klaphek geplaatst langs de Munnikenweg. Dat moet fietsers en fatbikers ervan weerhouden de stoep op te gaan. Het hek is het eerste in zijn soort. Zo gaan om een landelijke pilot. Volgens omwonenden en weggebruikers is het klaphek te zwaar en niet bruikbaar voor mensen met een rollator of kinderwagen bij zich. De gebruikservaringen worden gedeeld met de gemeente. Een motorrijder is woensdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Heerhugowaard. Dat gebeurde in de Vlemingstraat op bedrijventerrein Zandhorst. De motorrijder moet van de weg zijn geraakt en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een bedrijfspand. Daarbij raakte de bestuurder van de motor bekneld. De brandweer moest erbij komen om hem te bevrijden. Het slachtoffer ging daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis. Zwembad De Beek in Berg heeft een nieuwe licentie voor het zwemonderwijs dat daar wordt

0: geven. Landelijk worden de voorwaarden voor zwemlessen telkens aangescherpt. Dit jaar kwamen er ook nieuwe richtlijnen voor het onderdeel survival zwemmen bij. Medewerkers van Zwembad de Beek hebben daarom een extra cursus gevolgd en intussen is de licentie toegekend. Het is volgens het zwembad belangrijk om altijd te blijven vernieuwen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Maar nu eerst het nieuws van 11 uur. Hier hoor je thuis.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
3: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep Castricum.

0: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Alkmaar is het startschot gegeven voor de sloop van een deel van het kantorencomplex aan de Robbensbosweg. Op de plek van het vroegere belastingkantoor komen woningen voor spoedzoekers. Voor de bouw ervan moeten bestaande gebouwen worden afgebroken. Een deel van het complex is in gebruik als asielzoekerscentrum en dat gedeelte blijft behouden. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor Alkmaarders die ondanks urgentie geen huis kunnen vinden. De formatie in Bergen gaat verder zonder winnaar van de verkiezingen Ons Dorp. Kieslokaal, ProBergen, D66, CDA en VVD hebben twee informateurs benoemd die de komende twee weken aan een akkoord gaan werken. Dat zijn Pieter Kos, hij is oud-wethouder in Den Helder, en oud-Kamerlid Martijn Bolkestein. Ons Dorp was goed voor 7 van de 21 raadzetels. Hij stelde volgens de partijen te hoge eisen, waaronder 3 wethoudersposten. De partij belandt daardoor in de oppositie. Het risico op een duinbrand is de afgelopen dagen flink afgenomen. Dat is te danken aan de regenbuien van de afgelopen dagen. De veiligheidsregio hield vorige week rekening met een hoog risico op natuur- en duinbranden in het Noord-Hollands Duinreservaat en de Schoorlse Duinen. Daarom zaten de brandweerkorpsen van Castricum en Bergen afgelopen vrijdag overdag preventief op de kazerne. Deze week is dat niet nodig, maar de brandweer blijft waakzaam. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Schoorldam. 2 inbrekers werden dinsdagavond al op hete daad betrapt, maar 3 mannen vluchtten weg. Zij werden opgespoord dankzij een drone van de politie en een politiehelikopter. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet. 1 verdachte raakte daarbij gewond. De 5 verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: hoor je thuis.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Dit is Omroep Castricum.

0: Goedemorgen, en dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Alkmaar is het startschot gegeven voor de sloop van een deel van het kantorencomplex aan de Robonsbosweg. Op de plek van het vroegere belastingkantoor komen woningen voor spoedzoekers. Voor de bouw ervan moeten bestaande gebouwen worden afgebroken. Een deel van het complex is in gebruik als asielzoekerscentrum en dat gedeelte blijft behouden. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor Alkmaarders die ondanks urgentie geen huis kunnen vinden. De formatie in Bergen gaat verder zonder winnaar van de verkiezingen Ons Dorp. Kieslokaal, ProBergen, D66, CDA en VVD hebben twee informateurs benoemd die de komende twee weken aan een akkoord gaan werken. Dat zijn Pieter Kos, hij is oud-wethouder in Den Helder, en oud-Kamerlid Martijn Bolkestein. Ons Dorp was goed voor 7 van de 21 raadzetels. Hij stelde volgens de partijen te hoge eisen, waaronder 3 wethoudersposten. De partij belandt daardoor in de oppositie. Het is voorlopig verboden om aan te meren bij Pannenkoekeiland in het Uitgeestermeer. Het recreatieschap heeft een aanmeerverbod uitgevaardigd omdat de beschoeiing in slechte staat is. Dat kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom is het voorlopig verboden om bij het eiland dat in de buurt ligt van Klein Dorregeest in Uitgeest aan te meren en om het eiland te betreden. In Heerhugowaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie heeft de zaak in onderzoek. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis. Dit

0: Maar nu eerst het nieuws van 1 uur. Hier hoor je thuis.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt een jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt de Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Dit is Omroep Castricum.

0: brand gemeld. Volgens de melding ging het toen al meteen om een zeer grote brand. De rook was van verre zichtbaar. Meerdere bluseenheden van de brandweer rukten met spoed uit om het vuur onder controle te krijgen. Het bedrijf op de Boekelemeer slaat verschillende soorten afval op en verwerkt die. De gemeente Alkmaar heeft een nieuw soort klaphek geplaatst langs de Munnikenweg. Dat moet fietsers en fatbikers ervan weerhouden de stoep op te gaan. Het hek is het eerste in zijn soort. Zo gaan om een landelijke pilot. Volgens omwonenden en weggebruikers is het klaphek te zwaar en niet bruikbaar voor mensen met een rollator of kinderwagen bij zich. De gebruikservaringen worden gedeeld met de gemeente. Een motorrijder is woensdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Heerhugowaard. Dat gebeurde in de Vlemingstraat op bedrijventerrein Zandhorst. De motorrijder moet van de weg zijn geraakt en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een bedrijfspand. Daarbij raakte de bestuurder van de motor bekneld. De brandweer moest erbij komen om hem te bevrijden. Het slachtoffer ging daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis. Zwembad De Beek in Berg heeft een nieuwe licentie voor het zwemonderwijs dat daar wordt gegeven. Landelijk worden de voorwaarden voor zwemlessen telkens aangescherpt. Dit jaar kwamen er ook nieuwe richtlijnen voor het onderdeel survival zwemmen bij. Medewerkers van Zwembad De Beek hebben daarom een extra cursus gevolgd en intussen is de licentie toegekend. Het is volgens het zwembad belangrijk om altijd te blijven vernieuwen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

Dit is Omroep Castricum.

0: hoor je thuis.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
4: Dit is Omroep Castricum.

0: Dat is een mooi begin, luisteraars. Laat dit nooit overgaan. Ja, donderdag 7 mei 2026 en een bijzondere middag. Want dit programma heet vandaag niet Kees draait door. Nee, Gerard en Kees draaien door. Gerard Boeters, van harte welkom.
1: Dankjewel, Kees.
0: Heel mooi dat je er bent.
1: Ja.
0: En je kwam al binnen met muziek van Bram Vermeulen. En de passie spatte er al vanaf. Wat heb jij, Gerard, met Bram Vermeulen?
1: Oeh.
0: Ik dacht, laat ik eenvoudig beginnen.
1: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Bram is de beste Nederlandse zanger, vind ik. Beste Nederlandse tekstmaker. En daarnaast is het gewoon een multitalent. Hij is decorontwerper, regisseur, een wereldvolleyballer, kunstschilder, cabaretier. Verzin het maar.
0: Imposant, hè? En veel te vroeg overleden. 57 jaar in Italië, was het?
1: Ja, dat hij in Italië.
0: Overleed in september 2004.
1: Yes, ja.
0: Ja. En, een schok ging door cultuur midden in Nederland.
1: Dat kan ik me herinneren. En ook bij mij ook.
0: Bij jou ook, ja.
1: De grap was dat ik...
0: Het voelt als familie, Gerard.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ja. En ik zat, ik denk 40 kilometer... Wij zijn sterfplaats vandaan.
0: Dat is geen toeval.
1: Nee, ik was op vakantie en ik kreeg 's ochtends een bericht van mijn dochter van... Bram is overleden.
0: Jeetje.
1: Dus dat was stil. En weet je, ook kijkend naar het liedje wat we net hadden. Laat dit naar het overgaan.
0: Fantastisch, hè?
1: De teksten van Bram zijn zo werelds. Ik bedoel, het gaat niet over ik hou van jou, ik blijf je trouw.
0: Dat is ook leuk, maar dit gaat wat verder, hè?
1: Dit gaat verder. Ik bedoel, een zin als eenzaam is voortaan een stap bij jou vandaan. Ja. Dat klinkt toch veel mooier dan ik hou van jou en ik blijf je trouw.
0: Ja, de kermisklanten. Ja
1: nou, zo ongeveer. Of,
0: ook leuk, is ook publiek voor, maar dit gaat dieper.
1: Dit gaat veel dieper.
0: Ja.
1: En dat is voor mij een reden dat ik vind dat Bram de beste Nederlandse tekstschrijver en zanger is.
0: Ja, we zeiden al in de aankondiging, daar hebben we samen even over gepraat, van hoe moet je de man nou typeren? En dan in een enkele zin, want dat moet tegenwoordig als je op social media even iets post om de aandacht te pakken. Ja, wij kwamen op aan de ene kant poëzie, liefdevol.
1: Ja.
0: En aan de andere kant maatschappij kritisch. En dat in één persoon, hè?
1: Ja, precies.
0: Dat is, een voorbeeld van een nummer wat ik in ieder geval qua gevoelstemperatuur, laat ik het zo maar zeggen, waar ik nog steeds na al die jaren kippenvel van krijg, is nummer Pauline.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik bedoel, het verhaal over een meisje van 13 jaar wat thuis komt uit school.
0: Ja.
1: En papa en mama zijn er niet, want die zijn hard aan het werk.
0: Ja.
1: Die schrijven wel briefjes naar elkaar. En Pauline wordt eigenlijk vergeten. En dat steekt haar. En dat vindt ze heel moeilijk. En wat ze dan op een gegeven moment doet, is ook een briefje naar papa en mama schrijven van jongens, vergeet mij niet. En dan krijgt zij ook briefjes en dan komt het eigenlijk goed. Wereld.
0: We gaan er naar luisteren en we gaan vanmiddag heel veel over Bram praten. Hebben we afgesproken. Ja. Maar ook over zijn inspiratiebronnen.
1: Klopt.
0: Van waar hield de man van, waar hield hij niet van. Ja. En wij nemen dan de vrijheid om ook iets te doen wat hij niet zo leuk vond. Bepaalde muziek draaien, toch?
1: Laten we zeggen, ook een klein beetje wat wij leuk vinden, wat Bram misschien wat minder leuk vindt, maar... In dit geval zijn wij de regisseur en niet Bram.
0: En het mag, want we zijn wat dat betreft postuum in goed gezelschap. Hè? Want Bram hield natuurlijk van satire. Als er één is die dacht van binnen de lijntjes kleuren, ik dacht het niet.
1: Nee.
0: Was hij het wel, hè?
1: Klopt. Ja. Ja, ik denk de enige keer dat hij binnen de lijntjes kleurde was als hij striptekeningen maakte. Want ook is hij een striptekenaar. Hij heeft een fantastisch verhaaltje gemaakt voor het CEP.
0: Ja.
1: En dat is typisch Bram, want dat heet dan Jan Lul en de Flauwekul.
0: Kijk, luisteraars, we zijn binnen. Gerard, dankjewel.
1: Joep.
0: We gaan naar Pauline.
1: Yes.
0: En dat nummer over Gerard heeft het ingeleid. Dat nummer over dat meisje. Je ziet er zitten gewoon als je hem hoort.
1: Ja, ja.
0: Je ziet er. Pauline.

0: Ja.
1: Ze krijgt het heus wel voor elkaar, Gerard. Ze is al 13 jaar. En dat ze een briefje terugschrijft.
0: Ja, ik vind het geweldig.
1: En je ziet het voor je.
0: Ja, wat we zeiden, je ziet
1: het voor je.
0: En weet je, je krijgt ook het beeld dat als de ouders dat briefje lezen, dat ze eigenlijk het schaamrood op hun kaken krijgen. Dat ze het alleen maar naar elkaar communiceren.
1: Ja.
0: En vergeten dat Pauline er nog is. Denken dat ze het wel redt.
1: Dat zullen we nooit weten. Maar het is de wens, hè, dat het schaamrood naar de kaken stijgt. En ver daarboven. Wie geen last had van schaamte om zich duidelijk uit te spreken, was Bram natuurlijk. Als het gaat over popsterren.
0: Ja.
1: Vermeende popsterren. En hij is natuurlijk, in zijn tienertijd was natuurlijk de flauwe power. En de opkomst van de Beatles en de Stones. En natuurlijk ook Elvis Presley. En ja, wij lazen samen dingen over Bram. En lazen alleen maar dat hij helemaal niks heeft met sterrendom. En lui die denken dat ze een ster zijn. En dat was één uitzondering, hè? Min of meer, toch?
0: Ja. Wat we lazen was dat hij eigenlijk eerst niks van Elvis moest hebben.
1: Nee.
0: En dat hij het maar show vond.
1: Een raar mannetje vond hij.
0: Ja. Tot het ene nummer waarop Elvis in lachen uitbarst.
1: Ja.
0: En dus eigenlijk uit zijn rol komt. En dan denkt Bram, kijk, dit is echt.
1: Dit is emotie.
0: Dit is emotie. En dat vond ik zo mooi ook. Hij heeft op een gegeven moment gezegd van dat doet weer iemand André Hazes na.
1: Ja.
0: Oftewel meer van hetzelfde. En Hazes kan je niet nadoen. Hazes is helemaal emotie. Is echt
1: authentiek.
0: Authentiek. Ja. En als er één ook authentiek was, was Bram het. Dus in die zin gaat de vergelijking met Hazes wel gelijk op. Met één kant en één tekening. Dat de teksten van Bram op een vele malen hoger niveau liggen dan dat van meneer Hazes. En ik weet dat ik nu een aantal mensen tegen de schenen schop. En dat vind ik eigenlijk wel plezierig.
1: Oh.
0: Laat ze maar eens kinderen echte Nederlandse muziek luisteren.
1: Oké, ja, goed, Gerard.
0: Ik zie de appjes wel binnenkomen straks.
1: Straks, ja, dat gaat gebeuren. En misschien draai ik in 2 uur nog wel even Hazes. Je weet het niet, hè?
0: Ik denk dat ik dan even naar het toilet moet.
1: Ja, dat kan. Elvis, hadden we het over. Laten we even terug naar Elvis. En ongetwijfeld heeft Bram van Meulen in zijn jeugd het volgende nummer, luisteraars, gehoord.
0: Ja, kan niet missen.
1: Toch?
0: Ja.
1: En wij dachten, het moet even uptempo, Elvis.

0: Sociaal-culturele informatie.
1: Ja, luisteraars, het is weer zover. Het gaat feestelijk worden hoor, bij Limmer Cultuur. Die gaan namelijk het 50ste seizoen feestelijk afsluiten met een bluesavond in cultureel centrum Vredenburg. Dat gebeurt morgen, vrijdag 8 mei. En het Blues Broers, zo heten ze, die bestaan uit de broers Hans en Herman Schone en Nico en Florence de Graaf. En die zijn al meer dan 40 jaar een begrip in de Eimond en ver daarbuiten. De band speelt graag slow blues en vol emotie, maar ook aantrekkelijke swingnummers. Dus liefhebbers die kunnen zich verheugen op een heerlijke muzikale avond. Morgenavond, vrijdag 8 mei in Vredenburg Limmen. De zaal gaat open om 7:15 en het optreden begint om 8:00. En kaarten kunt u zoals altijd bij Limmer Cultuur verkrijgen bij, ja, u raadt het al, www.limmercultuur.nl. Ja, en dan in Akersloot, daar is op dinsdag 12 mei aanstaande, van 14:30, en dat gebeurt allemaal in de bibliotheek van Akersloot, een workshop Poëzie Knipselkunst. Alleen die titel vond ik al intrigerend. Ik denk, dat ga ik even vertellen. En de workshop die daagt deelnemers uit om spelenderwijs taal te ontdekken, dat is mooi, en de dichter in jezelf naar boven te halen. Dat vond ik ook wel passend op een middag dat we het hebben over een van de grootste poëten die Nederland heeft gekend, Bram Vermeulen natuurlijk. Ervaring is niet nodig daar in Akersloot. Iedereen is welkom om mee te doen. Deelname is gratis, daar houden we van. En aanmelding vooraf is wel wenselijk. En dat kan bij op de website van de bibliotheek of bij de servicebalie. En dat doen ze goed bij de bibliotheek. Dan heel wat anders. Mensen die erop uit willen trekken, dat kan op 9 en 10 mei... tijdens de Nationale Molendagen. Ja, 3 molens in onze omgeving die zijn dan te zien. Het gaat om de Kat, de Kleine Cornelis in Uitgeest en de Oude Knecht in Akersloot. Ja, en dan zult u zeggen, die zijn natuurlijk altijd te zien, dat klopt. Maar het bijzondere is dat bij voldoende wind de molens zullen draaien. En dat is wel bijzonder en dat is leuk. Maar nog leuker is dat belangstellenden worden uitgenodigd om binnen in de molen een kijkje te komen nemen. En op beide dagen zijn molenaars aanwezig om uitleg te geven en natuurlijk ook om vragen te beantwoorden. Kom kijken en bezoek de molens, dus de Kat, de Kleine Cornelis in Uitgeest en de Oude Knecht in Akersloot. Dat gebeurt dus op 9 en 10 mei. Tussen 10 en 4 uur zijn de molens open. Nou, gaat dat zien, gaat dat zien. En wij gaan even door met het volgende werkje, Gerard. En ja, ik weet niet of Bram hiervan genoten zou hebben. We gaan naar de Rolling Stones.
2: Ja, nou, kijk wat hij heeft gezegd over de Rolling Stones is... Ja, het is meer van hetzelfde. Het lijkt meer een instituut en een financieel verdienmodel dan dat de muziek vernieuwend is.
1: Ja.
2: Als je kijkt naar wat op 10 juli de nieuwe LP uitkomt.
1: Ja.
2: In the Stars. Daar heb ik al 2 nummers van gehoord. Dan heeft Bram wel een klein beetje gelijk. Dat is een beetje van meer van hetzelfde. Alleen ja, de vorige CD, Hackney Diamonds. Ja, dat was natuurlijk weer waanzinnig goed. Heel verrassend. En we gaan nu naar een nummer luisteren. I Just Want To Make Love To You. Een oud bluesnummer. Wat de Stones altijd in een snel tempo opvoeren. En nu krijgen we een live uitvoering waar ze het heel rustig doen. En dat is dan weer niet Stones eigen. Het is anders dan anders. Dus in die zin heeft Bram een klein beetje ongelijk.

0: op Savenberg. En die hebben een nummer gemaakt. Tijd terug alweer hoor, in 1991. En dat heet Breek de Stilte. Stef Bos, we kennen hem allemaal natuurlijk. En de Belgische zanger Bob Savenberg. En zij vragen in het lied aandacht voor kinderen met autisme. En dat is niet voor niks. Dat is natuurlijk voor alle kinderen met autisme. Maar er was ook een speciale reden voor Bob Savenberg. Want zijn zus heeft een zoon met autisme. En de opbrengst van de single destijds, die is gedoneerd aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Nou, dat is toch mooi, Gerard?
1: Absoluut.
0: Toch? Ja. En wat ook zo is, het is een mooi nummer.
1: Zeker weten.
0: En Stef Bos heeft ook weer een link met Bram van Meulen, luisteraars.
1: Oh, dat klopt. Dus,
0: u weet het inmiddels.
1: De cirkel is rond.
0: Daar komen ze.

Dit was Breek de Stilte. En ik ga nu door met Bram, wat voor invloed hij heeft gehad op andere mensen. Bram, wat ik al in het begin heb gezegd, een multitalent. En een paar zaken daarbij zijn. Hij heeft decors ontworpen voor het werktheater van Shireen Stroker, waar hij toen de relatie mee had. Hij heeft als regisseur opgetreden. En ook dan niet voor de minste, want wat denk je van Neur, Jochem Meijer, Theo Maassen, Paul de Munnik, Akwasi. Akwasi was zwaar onder de indruk van Bram van

0: spelen. En hij heeft op een gegeven moment ook een cd gemaakt met aangepaste nummers van Bram. Rappend. Omdat hij zo onder de indruk was van Bram. En dat geldt ook voor andere mensen. Wat dacht je van Thijs Boontjes die in 2022 een serie heeft gemaakt waarbij hij alleen maar nummers heeft gespeeld van Bram. We gaan straks ergens naar luisteren. Daar hebben Kees en ik het grootste plezier mee. Dat is van Neur. Maar voordat we daar gaan, ik wil nog even een paar andere dingen zeggen. Bram leeft nog steeds. En hoe wil ik dat zeggen? Niet alleen maar door een programma zoals wij dat nu maken en nummers die af en toe gedraaid worden. Maar binnen de artiestenwereld, binnen de cultuur is Bram nog heel belangrijk. In 2005 en 2006, jaren nadat Bram is overleden, zijn er hommages gemaakt waarbij een groot aantal artiesten samen nummers van Bram spelen. Ik heb zelf in Carré daar een bijeenkomst van bijgewoond met de Velofsky, met de Maarten van Roosendaal, zijn dochter Katrina. In 2021 heb ik in een cultuurkoepel gezeten in Heilo, waar Jentel en de Boer, Paul de Munnik, Jochem Meijer, Comilfo, weet ik nog een leuk verhaal overigens ook, Peter Heerschop, Viggo Waas, met warmte en met een brok in de stem toch terugkijken naar hun samenwerking met Bram en dat als een hommage nummers van Bram brengen op hun eigen wijze. Comilfo was er ook bij en die hadden een prachtig verhaal over Bram. Ze werden doodziek van die gozer. Bram heeft een tijd in België gezeten omdat hij daar heel veel optrad. En hij had geen zin om de hele tijd heen en weer te rijden. Huurde daar een appartement en op een gegeven moment een of andere kunstminnende Belg die een hotel had en of die een soort kasteel had waar artiesten tijdelijk konden verblijven. En hij had Bram uitgenodigd, die kon er ook zitten. En de jongens van Comilfo zaten in de kamer daarnaast. En die werden er helemaal scheidsziek van. Want als Bram klaar was met optreden, dan ging hij s'nachts nog op zijn piano rammen om de nieuwe liederen te maken. En zij konden dan niet slapen. En dan moesten ze weer op de muur rammen, zodat Bram stopte. Hilariteit alom. Oké, Neur. Bram heeft een aantal programma's van Neur geregisseerd. En op een gegeven moment zei hij tegen die gasten, het is zo'n grote flauwekul wat jullie nu vertellen. Het is geweldig. En we gaan een van die geweldige nummers nu draaien. Kees, vertel.
1: Ja, de titel is simpel, luisteraars. 3 keer G is 2 keer B. En voor de rest zeg ik niks. Luistert u maar.
2: Ja?
3: Lieverd, hoe ver ben je?
2: Ik ben met de laatste tekst bezig. Dus, wat zou ik zeggen? Ik denk dat ik nog een uurtje nodig heb.
3: Ja, maar wie doet Gijsje dan nu?
2: Hoe bedoel je?
3: Wie doet Gijsje dan nu?
2: Nou, als jij nu even een uurtje met Gijsje speelt, dan speel ik straks een uurtje met Gijsje.
3: Maar wie doet er dan boodschappen?
2: Ik had gehoopt, jij?
3: Nee, ik heb gisteren boodschappen gedaan en gekookt.
2: Ja, maar ik heb de vaatwasser in en uitgeruimd.
3: Ja, dat is toch veel minder werk, liever.
2: En ik heb Gijsje deze week 2 keer naar school gebracht.
3: Ja, maar ik heb mijn keer moeten halen, hè?
2: Ja, 1 keer, omdat ik naar de tandarts moest.
3: Ja, waarvoor moest je eigenlijk naar de tandarts?
2: Gewoon controle, dat is 2 keer in een jaar.
3: En dat moet dan precies op de dag dat jij Gijsje moet halen.
2: Nou, hoe telt Gijsje halen ook alweer?
3: Dat weet je best. 3 keer Gijsje halen is 2 keer boodschappen doen. 3 keer G is 2 keer B.
2: Goed, nou, dan haal ik Gijsje. En hoe telt het koken?
3: 1 keer koken is 3 kwartier spelen. 1K is 3 kwart S. 2 keer verhaaltjes, 4 keer vaatwas. Jeetje.
2: Ik vind het allemaal zo ingewikkeld. Kunnen we niet gewoon een vast dagrooster instellen?
3: Het is toch een heerlijk systeem als we op het einde van de week maar precies op hetzelfde aantal punten uitkomen, is het eerlijk verdeeld.
2: Vergeet jij dan niet dat het vandaag dinsdag is?
3: Nee, dat weet ik.
2: En het is een oneven week.
3: Nou, zal ik dan maar even de wc's controleren?
2: Hoe bedoel je?
3: Nou, 2 keer wc's schoonmaken is toch 1 keer neuken? 2 keer S is 1 keer N.
2: Ja, maar lieverd, ik kan morgenochtend toch even
3: jij
2: de wc's...
3: Jij geeft dit een keer goed N?
2: Nou ja, ik zou het wel weer eens leuk vinden, maar ik heb morgenochtend...
3: Nou, dan wordt het geen N.
2: Ja, maar lieverd, luister nou eens.
3: Ja, ik wil dat je het wel doet.
2: Maar ik heb...
3: Ik wil dat je die wc's... Ik wil het gewoon.
2: Lieverd, ik heb alle gewoon. Tijd morgen...
3: Ik, als je het niet doet, moet je even opletten, jongen. Ga ik mezelf hele erge dingen
2: nee,
3: aan.
2: Nee, dat moet je niet doen. Nee, nee.
3: Au!
2: Nee, nee.
3: Au! Au!
2: Nee, dit moet je echt... Nee, lieverd, nee, nu moet je echt even luisteren
3: naar me. Nee, ik ga niet luisteren.
2: Nee, je moet echt... Oké, ik maak straks de wc wel schoon.
3: Oh, nou, kusje.
2: Kusje.
3: Kusje.
2: Ja, kusje.

Bram van Meulen met Rode Wijn uit 1988. En daarvoor de heren van Niet uit het Raam, oftewel Neur. Gerard zei het, 3 keer G is 2 keer B. Ja, en wij gaan naar het jaren 60 blokje. En achtereenvolgens 2 nummers van dezelfde band. Haha, daar komen ze hoor, de Loving Spoonful.

0: Ja, luisteraars, twee nummers van de Laughing Spoonful in ons blokje jaren 60. Twee onbekende nummers van de Laughing Spoonful. Iedereen kent ze van Summer in the City, You Didn't Have to Be So Nice, Daydream, Nashville Catch, natuurlijk allemaal hun grootste hits. De Laughing Spoonful in de jaren 60 uit Amerika, genoemd als het Amerikaanse antwoord op de Beatles. Enigszins overdreven als je het mij vraagt. Ze hebben een beperkt aantal jaren samengespeeld. Selzinowski, een van de mensen, stapt eruit. John Sebastian, de leadzanger, is voor zichzelf begonnen. En als je de verhalen leest, dan blijkt dat dat op het eind een behoorlijk wat spanning oplevert. Omdat John Sebastian toch degene was die alles bepaalde, waar de anderen wat moeite mee hadden. Wat toch heel grappig is, Kees, weet jij waar de naam de Laughing Spoonful vandaan komt?
1: Je verrast me met deze vraag. En, ja. Je verrast me ook, hè? In die zin dat ik het antwoord gewoon niet weet.
0: Oké, okay, nou, nee. Het komt uit een nummer Coffee Blues van Mississippi John Hurt.
1: Oké. Okay.
0: En het verhaal gaat dat Laughing Spoonful eigenlijk de betekenis is van wat blijft er over na een partijtje seks? Namelijk, dat is niet meer dan een theelepeltje sperma.
1: Oh, man. Okay.
0: Of het verhaal waar is, weet ik niet, ja. Maar dat is wel een heel leuk verhaal.
1: Mijn lieflijke beeld van de oorsprong van deze naam is weg. Dankjewel.
0: Ja, nee, maar goed, het past ook wel in de tijd van de hippies, et cetera.
1: Oké, okay, ja, dat wel natuurlijk, ja.
0: Weet je, nog even twee dingen. De Laughing Spoonful hebben ook voor twee films hebben ze de soundtracks gemaakt. En dat is voor, en niet de minste ook. Dat is voor Francis Ford Coppola, You're a Big Boy Now.
1: Oké. Okay.
0: Dat is ook een van de bekendere nummers. En voor een film van Woody Allen, What's Up Tiger Lily. Dat is een typische Woody Allen film. En ook een typische muziek die daarbij hoort van The Laughing Spoonful.
1: Het geeft ook wel de status aan, hè, van de band.
0: Ja. Ze hebben een keer opgetreden in Europa. En daar waren ze heel zenuwachtig van. En bij het eerste optreden, tot hun stomme verbazing, zat een aantal hele bekende en beroemde Engelse muzikanten in de zaal. En daar waren ze even zenuwachtig van.
1: Ze dachten, wat gebeurt ons?
0: Ja, wat gebeurt ons? Ze hebben zo bekend. En ze waren bloednerveus.
1: Ja.
0: Even een bruggetje naar Bram. Bram zou zich omdraaien in zijn graf als hij hoorde dat de Laughing Spoonful nog steeds optreedt.
1: En door ons gedraaid wordt?
0: Dat niet.
1: Niet.
0: Maar
1: Okay.
0: Die band bestaat nog steeds met één origineel lid. En het enige wat ze doen is de nummers uit de jaren 60 van toen de tijd draaien. Dus hoezo vernieuwend, hoezo iets anders. Nee, dat zou voor Bram niks zijn.
1: Nee. Die zou niet hebben de vibe die ik heb als ik Summer in the City hoor. Dan denk ik, ja, de zomer is er weer. Dat is ieder jaar weer hetzelfde. Je kan het uittekenen.
0: Ja, klopt.
1: Voor mij vergelijkbaar met bepaalde nummers rondom de kerst.
0: Maar dat is op zich wel. Maar als jij als band, laten we zeggen, 60 jaar later nog steeds dezelfde nummers speelt.
1: Ja.
0: Zonder daar een, ook het arrangement is nog precies hetzelfde. Alleen de stem is anders, omdat Steve Boone de nummer zingt en niet John Sebastian.
1: Ja.
0: Dus in die zin. Goed, we gaan door naar Bram. We gaan naar zijn laatste nummer. En wat mij betreft is dat het meest indrukwekkende nummer wat Bram geschreven heeft.
1: Oké. Okay.
0: Bram is vooral bekend van Rode Wijn, wat we net gedraaid hebben. Van De Wedstrijd, die hebben we vanmiddag ook gedraaid.
1: Pauline.
0: Ja. Een doodgewone jongen waar hij een prijs mee heeft gewonnen. Een Annie M. G. Schmid prijs. En ook natuurlijk De Steen. Sorry dat ik het zeg. Het nummer wat verkracht is door Paul de Leeuw. Draait nooit. Draait het origineel van Bram. Dan weet je waarom er een verschil in zit. Wat mij betreft het meest indrukwekkende. Ja. Sorry heren.
1: Dankjewel.
0: Wat mij betreft het meest indrukwekkende lied is het lied Het Testament. Het gaat over overlijden. En de zinnen die geven zoveel troost en er zit zoveel diepgang in. We gaan er zo naar luisteren. Maar ik ga even iets citeren. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is slechts een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten. Ja, ik vind dat zo'n ongelooflijk geweldige tekst. Ik heb hem in mijn lijst staan als ik overlijd. Naast Bright Side on, Look on the Bright Side of Life. Daar heb ik ook nog een heel kort een leuk verhaal over. Ik had een keer een feestje omdat we zoveel jaar getrouwd waren. En iemand begon dat lied te zingen. En toen vertelde ik dat dit nummer bij mij op mijn lijst staat bij het overlijden. En prompt waren er twee heren in de zaal die spontaan dat lied nog een keer begonnen te zingen.
1: Wat een boeven.
0: Wat een hufters. Ja.
1: Enorme boeven.
0: Ja. Ik zal niet zeggen wie het zijn.
1: Nee, doe dat vooral niet. Nee.
0: Goed, we gaan luisteren naar Testament.

0: Ja, luisteraars. We hebben, dat wil zeggen, Gerard en ik met heel veel plezier deze uitzending gemaakt. Met een diepe buiging voor Bram Vermeulen.
1: Zeker weten. En die verdient hij ook.
0: Die verdient hij. En dat hebben we gedaan. We vonden het leuk om te doen. Dank voor de reacties die we ontvingen. Ook de groet aan meneer Vessies, die aan het luisteren is. We hopen heel veel plezier gedaan te hebben. En je weet het, heer Vessies.
1: Altijd een verzoeknummer.
0: Ja. Zijn altijd welkom. Die draaien wij met liefde, zou ik maar zeggen.
1: Nou, zijn muziek smaak kennende.
0: Ja, goed, oké. Okay, ja, we zullen zien. Ja. We zullen zien. Eerst maar de moed om die verzoekplaat in te dienen.
1: Lijkt me ook.
0: Zoals de mensen in de Boogaard wel gedaan hebben. Ja. We groeten ze. En wensen ze, en dat doen we alle luisteraars, een mooie dag. Een mooi aankomend weekend. Een mooie week. En volgende week, luisteraars, is het Hemelvaartsdag. En dan is er ook uitzending. Deze keer zonder gast, maar dan ga ik wat Franse muziek draaien. Ik ga het hebben over Pater Mouscron, wie kent ze nog? En er komt een verhaaltje over Ryan Adams. Ryan zonder B, zou ik maar zeggen. Ryan Adams, wie kent hem? En Brad. Ja, ook hele mooie muziek. Dat gaat dan gebeuren. En 21 mei, kondig ik alvast aan, dan is Willem Jobsen te gast. Secretaris van FC Castricum en vrijwilliger bij de PWN. Daar doet hij heel mooi werk. Nou, Gerard, ik bedank je.
1: Graag gedaan, Kees. Genoeg bedankt. Ik heb genoten.
0: Het was mooi. En wie weet, luisteraars, komen we nog eens een keer terug met Gerard en Kees draaien door.
1: Ja.
0: We zullen zien.
1: Met Bram 2.
0: Bram 2, ja. We gaan dat zien. Nou, Santana die neemt ons mee naar het ANP. Het is allemaal gezegd. Heb het goed met elkaar. Tot ziens.

0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Jamie Shelders, nummer 4 op de kandidatenlijst van D66... wordt de opvolger van het afgetreden D66-raadslid Erik Hoordijk. Hoordijk trad af nadat in de gemeenteraad verwijten klonken over mogelijke belangenverstrengeling. De 26-jarige Jamie Shelders is de zoon van het VVD-raadslid Renata Shelders. Moeder en zoon zijn van plan om hun relatie in de raad van Castricum zo professioneel mogelijk te houden. In Alkmaar is een grote brand uitgebroken bij afvalverwerker Sortiva. Vanochtend werd rond 7:15 een brand gemeld. Volgens de melding ging het toen al meteen om een zeer grote brand. De rook was van verre zichtbaar. Meerdere bluseenheden van de brandweer rukten met spoed uit om het vuur onder controle te krijgen. Het bedrijf op de Boekelemeer slaat verschillende soorten afval op en verwerkt die. De formatie in Bergen gaat verder zonder winnaar van de verkiezingen Ons Dorp. Kieslokaal, ProBergen, D66, CDA en VVD hebben twee informateurs benoemd die de komende twee weken aan een akkoord gaan werken. Dat zijn Pieter Kos, hij is oud-wethouder in Den Helder, en oud-Kamerlid Martijn Bolkestein. Ons Dorp was goed voor 7 van de 21 raadzetels. Hij stelde volgens de partijen te hoge eisen, waaronder 3 wethoudersposten. De partij belandt daardoor in de oppositie. Het risico op een duinbrand is de afgelopen dagen flink afgenomen. Dat is te danken aan de regenbuien van de afgelopen dagen. De veiligheidsregio hield vorige week rekening met een hoog risico op natuur- en duinbranden in het Noord-Hollands Duinreservaat en de Schoorlse Duinen. Daarom zaten de brandweerkorpsen van Castricum en Bergen afgelopen vrijdag overdag preventief op de kazerne. Deze week is dat niet nodig, maar de brandweer blijft waakzaam. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.
1: Zometeen op Omroep Castricum. Ah!

0: Hier hoor je thuis.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Castricum.
3: Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. De A7 van Zaanstad naar Hoorn doe je er 10 minuten langer over tussen Zaandam en Purmerend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
6: Hallo, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Dit is Omroep Kast.

0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Jamie Shelders, nummer 4 op de kandidatenlijst van D66... wordt de opvolger van het afgetreden D66-raadslid Erik Hoordijk. Hoordijk trad af nadat in de gemeenteraad verwijten klonken over mogelijke belangenverstrengeling. De 26-jarige Jamie Shelders is de zoon van het VVD-raadslid Renata Shelders. Moeder en zoon zijn van plan om hun relatie in de raad van Castricum zo professioneel mogelijk te houden. Dijk en Baard gaat een BSO Plus instellen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het college hoopt zo ouders en kinderen beter te kunnen helpen en te voorkomen dat kinderen bij de jeugdzorg terechtkomen. Het gaat om een pilot van een jaar. Dijk en Baard trekt er een halve ton voor uit, maar extra personeel is niet nodig. De BSO Plus moet in september beginnen. Buurgemeente Alkmaar doet ook al ervaringen op met deze vorm van kinderopvang. De gemeente Alkmaar heeft een nieuw soort klaphek geplaatst langs de Munnikenweg. Dat moet fietsers en fatbikers ervan weerhouden de stoep op te gaan. Het hek is het eerste in zijn soort. Zo gaan om een landelijke pilot. Volgens omwonenden en weggebruikers is het klaphek te zwaar en niet bruikbaar voor mensen met een rollator of kinderwagen bij zich. De gebruikservaringen worden gedeeld met de gemeente. Een motorrijder is woensdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Heerhugowaard. Dat gebeurde in de Vlemingstraat op bedrijventerrein Zandhorst. De motorrijder moet van de weg zijn geraakt en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een bedrijfspand. Daarbij raakte de bestuurder van de motor bekneld. De brandweer moest erbij komen om hem te bevrijden. Het slachtoffer ging daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Castricum.
1: Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat een dikke 50 kilometer file. Op de meeste wegen heb je maar een minuutje of 5 vertraging. Dat valt reuze mee. Maar op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad, de A10 Oost naar de A10 West, heb je tussen Over Amstel en Slotervaart nu 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
6: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
0: Dit is Omroep Castricum.

know what time it is. We gon' set it up.

0: Thank you. It's very much.
1: Je luistert naar Omroep Castricum.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Castricum.
2: Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog viel op de A5 in de richting van Amsterdam. Tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen de Bijlmermeer en Amstelveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
6: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding, persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training, voor echt resultaat.
7: Oh, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
1: Dit is Omroep